Woo!

natural.

is a DJ.

0: The music sounds great. Dit is Land van Waas.
1: Yeah.

deze zomer is een zomer met extra veel muziek. Radio Land van Bas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 8.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kan het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Radio Land van Waals.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. In basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kan het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

In Exaarden zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Molteni's. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en 's avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circus acts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Het laatste weekend van augustus is er Bergendrieskermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde en ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendrieskermis.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kan het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light.

0: Land van Waas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden, 2500 zijn nog vermist, onder wie nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding, voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. In basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kon het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be. Let the sun shine in. Radio.

In Exaarden zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Molteni's. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en s'avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Het laatste weekend van augustus is er Bergendries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde en ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bartunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
5: Dit is een nieuw uur.
4: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Happens bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Letruut, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime de Moltenis en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De vakantiefuif voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres. Onder andere Mama Jasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be. Om in de agenda te noteren, van 4 tot 6 september zijn er opnieuw vredefeesten in Sint-Niklaas met het Ballonfestival, de Wereldmarkt en ook de Ballonloop. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Thank you.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.

Ook dit jaar pakte VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. In Exaarde zijn er de Gezoorse zomerfeesten op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Met op vrijdag onder andere een familiebarbecue en ook een optreden van de Montenis. Op zaterdag een dansnamiddag, een zomerbar en 's avonds een fuif. En op zondag de Rommelmarkt, een aperitiefconcert, een kinderspeeldorp en ook de hemelse spektakels en dagverse wonderen. En daarna ook nog muzikale optredens en een DJ. Alles is te vinden op www.gezoorsefeesten.be. Ook het Internationaal Straattheater is er tijdens de Beverse Feesten. En dat gebeurt allemaal tijdens de Grote Cirque van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De Grote Cirque vervolledigt het drieluik van de Beverse Feesten en brengt circusacts van overal ter wereld naar het oude atletiekterrein en de terreinen van KA Beveren en basisschool De Bever, terwijl walking acts het centrum opvrolijken. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Sei de Guinaglia, per farti rendere conto, come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto, in giro pannelli, in giro dappertutto, hallucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Sembra in Italia per farti rendere conto come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto in giro, pannelli in giro dappertutto, hallucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.

0: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Hits en classics. Non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Het laatste weekend van augustus is er Bergenries Kermis in Lokeren, met op vrijdag 28 augustus de officiële opening en ook een quizavond. Op zaterdag 29 augustus is er een rommelmarkt, een petanketoernooi en ook kindernamiddag. Nadien is er nog een steekfestijn en zijn er nog optredens. Zondag 30 augustus begint men om 11:30 met een aperitiefconcert. Nadien rijden de truckers met een hard weer, om 13:30 doen ze dat. Zijn er nog pannenkoeken, is er de Zing met ons mee bingo en zijn er nog optredens van onder andere Mireille de Broe en Peter van Eetvelde. En ook nog een DJ. Allemaal dus te beleven op de Bergendries Kermis. Tijdens de Beverse feesten zijn er ook gratis optredens en vaste waarden op Beveren Markt van 27 tot en met 30 augustus. En op de Grote Markt is dat dus naar goede gewoonte dat er heel wat te beleven is. Onder andere de Wolfbeins, de Kids, ook DJ Frank, Les Truites, ook nog Steven en de Madame Bartkuil, de Romeo's. En op zondag Maxime, de Moltenies en DJ Janine. Naast de concerten ook nog heel wat andere activiteiten. De vakantiefuif voor feestvierders met en zonder beperking. Samen met de Beveren 5 Miles. Ook nog de seniorennamiddag, de avondfeestmarkt, de 75 en 100 kilometer van Beveren en de Olympische straat. Alle info is te vinden op www.beverenbuiten.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren opnieuw helemaal in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op verschillende locaties genieten van live muziek, straattheater en tal van activiteiten voor jong en oud. Beveren Buiten brengt topnamen naar het Gravenplein van woensdag 26 tot zondag 30 augustus. Organisator Studio 98 pakt eruit met een gevarieerd programma met bekende namen uit verschillende muziekgenres, onder andere Mama Chasje, Clouseau, ook Luna, Niels de Stadsbader, Meteor, Bart Peters en de Ideale Mannen, Milk Inc., Cherry Moon Tracks en nog heel wat andere. Op zondag sluiten Like Me, Samson en Marie, Mega Mindy en Maya erbij het festival familievriendelijk af. Alle info en tickets vind je op www.beverenbuiten.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Belgische hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons behaald op het WK, de eerste Belgische WK-medaille voor vrouwen sinds 1978. De Red Panthers wonnen de kleine finale met 1-0 van Australië, dankzij een doelpunt van Charlotte Anglebert. Bij een zwaar verkeersongeval in Aalst is een motorrijder in levensgevaar. Hij botste met een auto. De bestuurder bleef ongedeerd, maar was in shock. Het is een tachtiger, hij testte negatief op alcohol of drugs. Tientallen gewonden en veel schade door noodweer in grote delen van Noord-Italië. Zo raakten 43 mensen gewond toen een tornado over de stad Cremona trok. Tientallen gebouwen en zo'n 10.000 auto's zijn beschadigd, onder meer door zware hagel. Duizenden bomen gingen tegen de vlakte. Deze vrouw loopt door de stad Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
2: Sei di Ginaglia, per farti rendere conto come siamo messi. Completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto in giro, pannelli in giro dappertutto, allucinante.
1: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6.000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

Dear Diary, I know I've said this before, but I'm sure this time

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink Twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.
4: Dit is een nieuw uur.
3: Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.